0: Gold.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA, nam de klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt. Ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
3: De trainer zelf ontkent de feiten. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte dan weer Kroatië met 2-1. Maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En dan nog een verrassing op Rock Werchter gisteravond. Daar dook Pommelien Thijs ineens op tijdens het optreden van Mumford & Sons op het hoofdpodium. Journalist Quinte Evens zag het gebeuren.
5: Na 3 kwartier komt ineens plots Pommelien Thijs op het podium. Ze zingt eerst een duet en daarna mag ze Atlas brengen en wordt Mumford & Sons een wereldberoemde band, haar band, die ondersteunen dat nummer. Het publiek wordt natuurlijk helemaal gek.
3: Het is Pommelien haar allereerste samenwerking met zo'n grote internationale artiest. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.

0: Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensor Huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Een goede morgen en welkom bij Noordzee Gold.

We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.

0: daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
1: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

0: Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.
2: I love you. I love you. I love you. I love you.
3: I love you.
2: I love you.
3: How many different ways are there to say
2: I love you?
3: I love you.

maybe just, we two. Adds up to I love you, and you love me.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Europese luchthavens vrezen vertragingen tot 5 uur. Heel wat grote luchthavens hebben een nieuw douanesysteem. Als je van buiten de

0: plaatsen in de opleiding. Degenen met de hoogste scores kunnen dus starten. Het examen is ook opnieuw met pen en papier, omdat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT. Gisteren was er al het toelatingsexamen voor arts, morgen dat voor dierenarts. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt aan een publieke laadpaal. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. En Tomorrowland is opnieuw het beste festival ter wereld. Al voor het 6e jaar op rij staat het op 1 in de DJ Mag Top 100. Festivalgangers over de hele wereld mochten stemmen. Tomorrowland verwelkomt elke zomer zo'n 400.000 bezoekers in Boom in 2 weekends. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Dit is Noordzee Gold.
2: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat pijn.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.
2: Met die eeuwige krant, ga niet van slaap of verveling, ben toch je vrouw.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy-firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedy-landschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kustzaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw viersterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVTO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Een fijne zomer. Dit is

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee Gold.

0: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties. Dat gebeurt in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot half 6. Op woensdag 29 juli in OC Schaperijen.
1: I can be happy, I can be sad.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Niepoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Niepoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zoen toch haar een kekie om voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hé?
0: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Hou me eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Noordzee Gold.

Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme

trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Bibliotheek Oostende houdt een tweedehands boekenverkoop en dat tussen 10 en 5 uur vanavond. En morgen is het van 10 tot 4 uur. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam, nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Het was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. En in Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. Er waren 4 voertuigen betrokken, onder meer een vrachtwagen met een verhuislift. Het lijkt erop dat die inreed op een auto en het ongeval zo veroorzaakte. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. Als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft tips.
4: Best heel wat water aan boord, fris water, stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze, dat is goed om even de benen te strekken, maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
3: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld, vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard.

0: 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. En voetbal dan, Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent er een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor-huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

Het gezellige Food Truck Festival Smaak strekt neer van vrijdag 17 juli tot en met zondag 19 juli op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schippen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

De Nationale Feestdag brengt op 21 juli een nieuw evenement naar Bredene, het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paalsteenveld.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Loor Verschakelen.
4: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen Rijksarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Wat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
3: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen, tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
5: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
3: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater wil de dwangsommen aanvechten. En er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco, begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont, dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man, op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw, die ontplofte kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair, hij en 2 familieleden raken gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur,

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haarneke kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee.
1: Ja.
2: Hoe moet ze zeer en weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Dit is Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: got nobody.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag verloopt zonnig met maxima aan de kust rond de 23 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met temperaturen aan de kust tot 25 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,7 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie High 4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solden in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er woeden grote bosbranden in het zuiden van Europa. In het noorden van Portugal is al meer dan 7000 hectare natuur verwoest. De brand is ook moeilijk te bestrijden door de hitte en de felle wind. Portugal vraagt onder meer hulp van Spanje en Marokko om het vuur te bestrijden. Ook in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, brandt het. Daar is de noodtoestand afgekondigd. De brandweer vreest ervoor grote schade. De Vlaamse Evelien Fontijn zit in het getroffen gebied.
4: Er stond echt heel veel wind de afgelopen dagen. En als je dan zo wat rookwolken ziet, is dat meestal al een beetje zorgwekkend. Dus ik had het dan zo snel eens opgezocht of dat er toevallig iets in de buurt was waar het branden of zo. Maar dat was nog vrij ver van ons. Maar eigenlijk, dat uitzicht werd echt gewoon meer en meer één grote rookwolk. En dat was echt best wel eng aan het worden, omdat je echt zag dat dat heel hard aan het uitbreiden was.
3: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote bosbranden. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok die niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen ook 5 mensen om het leven. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Genuwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Genuwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
5: Die schade is uiteraard groot omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
3: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2 keer 1-6. In de volgende ronde nemen ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar het dubbeltoernooi in Wimbledon. En dan nog Formule 1. De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als 3e en 4e. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen. Bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal droog en ook zonnig.
0: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensorhuis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van musea een unieke plek in het Ensorhuis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.